Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen.

De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivieren.

Bedingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl. Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
5: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
6: Goedemorgen Gelderland.

En Zing went the strings of my heart. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. 6:06. Een hele goede morgen, Gelderland. Donderdagochtend is het 17 september. Dat is de dag van de countrymuziek, hè? Cool.

Ja, en countrymuziek. Country is al lang niet meer iets voor cowboyhoeden, Nashville en een verdwaalde steel guitar. Het genre is bezig aan een behoorlijke opleving. Radio Gelderland draait het geregeld. Artiesten als Morgan Wallen en Shaboozy die halen honderden miljoenen streams. En ook popartiesten zoeken steeds vaker de hoek van country op. Tegelijkertijd klinkt country tegenwoordig soms behoorlijk als pop. Maar die oude ingrediënten die blijven overeind. Hè? Dus een gitaar, een verhaal, kleine snik, een beetje liefdesverdriet. En bij voorkeur iemand die de zon tegemoet rijdt in een pick-up truck. Nou, er komen vandaag vast wel een paar country classics voorbij. Deze dag begint droog met wat zon, maar al snel vocht en bewolking. En later vandaag gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen volgt er nog een droge dag met zon. Maar dit weekend moeten we rekening houden met buien. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven. Nou, alle kranten vandaag kleuren Haags. De algemene beschouwingen domineren de voorpagina's. Hè. Gisteren en ook vandaag wordt er verder gepraat. De toon is overal hetzelfde. Het kabinet maakt geen keuzes. De oppositie is verdeeld en premier Jetten zoekt nog naar zijn rol. Trouw vindt dat de oppositie het kabinet steeds minder serieus neemt. Jesse Klaver van Pro noemt dat het kabinet dat op een muur afrijdt. NRC meldt dat minister Heijnen zijn conceptbegroting openbaar moest maken na druk uit de Kamer. Een begroting die afgelopen zomer bijna tot een kabinetscrisis leidde. De Telegraaf kopt op de chaos. Ja 21-leider Eertmans joeg de oppositiepartijen uiteen en legde de onderlinge verschillen bloot. Het AD ontleed de methode Jetten. Hij kent de dossiers, maar een minister zegt dat hij vooraan staat als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. De Telegraaf meldt ook dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag nu al achterhaald zijn. Door de stijgende olie- en gasprijzen kloppen de berekeningen niet meer. De campingrel dan, ander nieuws, in Barchem, die is voorbij. Harry Vogels, die na de overname van camping Reusterman door het Franse Utopia moest vertrekken, heeft na 8 maanden ruzie een deal gesloten. De rechter stelde voor om eerst gewoon eens even samen te praten en binnen een kwartier was het rond. Vogels laat zijn caravan staan en krijgt 2700 euro mee. Andere gasten hopen nu op dezelfde manier tot een oplossing te komen. De Stentor opent met de spoorsabotage. Op 40 plekken zijn stalen buizen tussen de rails gelegd. De AIVD mengt zich in het onderzoek. Bij Teugen was het op 1 dag 2 keer raak. En ook het AD meldt dat de sabotage nog steeds niet is opgeëist. De Gelderlander heeft een mooi Gelders verhaal. Het Hendrik Pierson College in Zetten heeft een verplichte boekbreak ingevoerd. Elke dag 20 minuten stil en lezen. En iedereen is er blij mee. En het is weer die week van het jaar. De kinderpostzegelactie is begonnen. En dit keer kozen de kinderen zelf het thema veilig

0: groeien. Tot en met volgende week woensdag gaan ze de deuren langs.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur.
3: Ja.
2: Ik zou zeggen, bel maar aan.
3: Oké. Doe jij het?
4: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen?
4: Ja.
2: Is dit spannend?
3: Ja. Het is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
4: Hallo.
5: Goedemiddag.
3: Kinderpostzegels kopen.
6: Ja.

The Beat and Can't Get Used to Losing You op Radio Gelderland. 6:15 is het. Ik moest lachen om een berichtje van de collega's van Omroep Drenthe. Daar staat een basisschool in Eekst. En daar proberen ze een kolonie beschermde vleermuizen uit het schoolgebouw te krijgen daar. De vleermuizen houden al enige tijd de sloop van de verouderde school tegen. Eerder is er al voor 2 ton een speciaal dak gebouwd naast de school, in de hoop dat vleermuizen daar dan vrijwillig naar dat dak zouden verhuizen. Maar dat dak, daar hadden ze geen belangstelling voor. Nu worden de zogenoemde eenrichtingsflappen geplaatst. Dus de vleermuizen kunnen wel door de flappen naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Een soort kattenluikje die je zeg maar 1 kant dan weer dicht doet. Andere openingen in het gebouw worden allemaal afgesloten. En als de laatste vleermuis dus naar buiten is gevlogen en niet meer naar binnen kan, dan kan de school waarschijnlijk mogelijk dit najaar nog worden gesloopt.

0: still here.
1: Chef Special en Speed of Light op Radio Gelderland.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Dat lijkt mij wel een leuke titel voor dit spelletje wat we in de vroege ochtend spelen. Namelijk, ik laat een begin horen. En als dat goed is, als dat dus wordt geraden door jou, dan is dat het halve werk. Dan kunnen we de hele plaat draaien. Dan zijn

0: goed begonnen deze dag. Nou, eerst even het intro erbij pakken.
1: Een goed begin.
0: Dat dus. Kort, maar krachtig. Herken je het? Nou, dat zou mooi zijn. Dan wil ik van jou de titel en de artiest hebben in de mail. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Kom maar door. frank@gld.nl of een appje. En kom maar binnen. Zonder kloppen. Dit is de dijk. Op Radio Geldpad. Het is 10 minuten voor 7:30.

0: heb jij al plannen voor dit weekend?
1: Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
0: En krijg je dat nou zomaar?
1: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
0: Wel eerlijk zijn dan, hè?
1: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Staverden is het 12,6. In Wageningen 13,8. Het weer in Gelderland vandaag begint droog met wat zon. Al snel volgt.

droogte, meer bewolking. Gaat het later stevig regenen vandaag. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen volgt een droge dag met zon. Maar dit weekend moeten we rekening houden met buien. Een Aldi-filiaal in Zevenaar is ontruimd en voorlopig gesloten door ernstige lekkages na de hevige regen van gisteren. Het water kwam in de buurt van de elektriciteitsvoorzieningen, waarop klanten en medewerkers het pand uit voorzorg moesten verlaten. En natuurmonumenten planten

0: tot 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meteren en Waddenooijen 5 minuten extra reistijd.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op Aurelismakelaars.nl.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: De Detroit Spinners en Cubit op Radio Gelderland. 6:07. Ik was gisteren in het tuincentrum en het viel me op toen ik naar binnen liep dat daar een briefje hing dat de Pokémon-kinderen beter pas aan het eind van de week konden terugkomen, want de kaarten waren op. Ik denk, Pokémon-kaarten? Is dat dan weer? Ja, dat is zo. En ik zag het gisteren ook in het journaal voorbij komen. Het is echt weer losgebarsten, de Pokémon-gekte. Al voor openingstijd staan er dan rijen voor speelgoedwinkels, ook in het centrum van Arnhem. En dat is dan dus niet voor de uitverkoop van het speelgoed, maar echt voor de Pokémon-kaarten dus. Er zijn namelijk nieuwe setjes uitgekomen en onder de verzamelaars zijn die nieuwe setjes heel erg gewild.
1: Ik stond hier om 3:30 ochtends. Ja, toen ik de eerste was, dacht ik wel van, ja, yes. Dus ik ben de eerste.
2: I will buy everything what I can.
3: Pokémon is 30 jaar en daarom is er een nieuwe kaartenset uit. En die is heel populair.
4: Ik heb een schoentje mee, een parapluutje en een blikje drinken.
5: We zijn er allemaal mee opgegroeid, zoals je ook in de rij ziet. Gemiddelde leeftijd is 20, 25, 30, al dan niet hoger. Dus het is ook iets nostalgisch.
1: Als je hem hier niet vandaag kan krijgen, dan moet je hem online gaan halen. Dan betaal je vaak dubbele prijs.
6: Nou ja, Pokémon is sowieso de laatste jaren wel echt helemaal booming gegaan weer. Vooral dit jaar. Nou, 1 keer in een paar maanden komt dus een set uit. Maar nu is er dus een set uit van 30 jaar bestaan van Pokémon. Er zijn echt hele speciale kaartjes met hele speciale arts erop. Nou, daar worden mensen helemaal wild van natuurlijk. Ik kan gewoon eerst naar je winkel lopen, want ja, er staat een rij voor de deur. Ja, is wel heel leuk om te zien natuurlijk.
2: The happiest day of my life in, I don't know, all my life.
1: Geslaagd. Ik weet al wat ik wil dichtlaten en wat ik wil openmaken. Dus het wordt een leuke dag vandaag. Na school.
0: Voor zo'n doosje met 9 pakjes kaarten erin ben je zo'n €90 kwijt. Maar daar draait de echte verzamelaar zijn hand niet voor om. Sommige zeldzame kaarten kunnen namelijk uiteindelijk duizenden euro's waard worden. In de jubileumset zitten kaarten uit de allereerste generaties opnieuw uitgebracht. Naast ook gloednieuwe exemplaren. Dus het is weer helemaal terug. Pokémon. Ik kan misschien ook wel weer eens een keer die app downloaden op mijn telefoon. Ik weet dat je beestjes moet vangen en gaat rondlopen. Dat gebeurt ook nog steeds. Ik zag ze laatst in het Sonsbeek Park. De hele groepen. Zo'n accu uit de tas. En dan lopen ze met elkaar door het park. Beestjes vangen.

0: Samen met The Weeknd op Radio Gelderland. I Feel It Coming. En hoor je, het is 7:12.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Hoog tijd om het goede begin helemaal te draaien. Want ik draaide eerst alleen de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Het zijn wel hele lekkere seconden. Maar de plaat helemaal is ook fijn, 3:20 lang. En die mag ik gaan draaien, dankzij Marco en dankzij Evert en dankzij Abel. Want die zegt ook, goedemorgen vanuit het zuiden. Wat een goed begin heb jij vanochtend. De Style Council met Shout to the Top. Mijn meisje begon al meteen onder de douche mee te zingen. Dit is een van haar favoriete nummers. Allee, een fijne dag allemaal. Nou, voor jouw meisje. Ik denk dat ze inmiddels al onder de douche vandaan is. Anders staat ze echt veel te lang te douchen. Maar voor haar en voor jou. En voor iedereen bij Radio Gelderland. Shout to the top. Een goed begin is het halve.

0: Het begin-introotje wat we net horen komt uit 1985 en is van de Star Council met Shout to the Top.
1: We beginnen vandaag met Shout to the Top van de Style Council.
2: Goedemorgen, goed begin is het halfweg. Style Council natuurlijk met Shout to the Top. Goedemorgen.

0: James Blunt. Taste Like Summer. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Dat komt van Style Council en Shout to the Top.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, hoe is het buiten? Ik had regen, Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was heel weinig, maar ik had regen.
2: Ja, ik had ook een paar druppels. Ik ben er niet echt nat van geworden, maar dat viel wel iets. Ja, dat lang niet overal in Gelderland zo. Als je eigenlijk op de radar kijkt, dan zie je eigenlijk net niks. Boven het westen van Nederland overigens wel wat kleine signaaltjes. Dat is het beeld van vanochtend. Het is bewolkt geraakt vanuit het westen. Misschien dat mensen in de Achterhoek nog net iets van een glimpje van de zon opkomt zien. Maar de hoofdmoot vandaag is bewolking. Vanochtend een keer een beetje wat gespetter. In de loop van de middag wat meer regen. Een beetje een gebied met buien die van west naar oost over de provincie trekt.
0: Ja, een beetje hetzelfde als gisteren. Want dat was ook echt dat ik het raam open. Dan moet ik het raam weer dicht doen. Raam weer open, raam weer dicht.
2: Nee, gisteren was het inderdaad echt weer buien met tussendoor zon. En ook wel echt pittige buien. Soms met onweer erbij.
0: Ja, hè?
2: Ik verwacht vandaag geen onweer. Ik verwacht gewoon een grijs weerbeeld. Waarbij er regen, het gaat harder, wat minder hard. Dat wisselt elkaar een beetje af. In de tweede helft van de middag vooral. Misschien ook nog een deel van de avond. Dus het is wel anders dan gisteren. Temperatuur is ook iets lager. Vandaag wordt het niet veel warmer dan een graad of 17.
0: Oké, en vrijdag wordt het dan wel een beetje een droge dag, hè? Morgen.
2: Zeker, ja. Morgen een droge dag. In de ochtend nog vrij veel wolken, maar later op de dag ook behoorlijk wat zon. Nog wel een stevig windje, een windkracht 4 uit het westen. En daardoor geen hoge temperaturen, maar misschien wel iets meer dan vandaag, 18 of 19. Best wel een oké dag.
0: Oké. Hey, en het weekend?
2: Weekend staat weer regen op het menu. Zaterdag regen en zondag wat buien. Zondag ook wel zon. Temperaturen wel vrij hoog. Zit even in die zachte lucht. Dus zaterdag wordt het ondanks een grijs en nat weerbeeld 20 graden. En ook 's nachts is het 15. Dus koud is het zeker niet. Maar een mooi weekend ook niet. Maar het mooie weer zit wel voor volgende week in de aanvoer.
0: Wat dan?
2: Krijgt te maken met een hoge drukgebied. Even afwachten hoe die precies gaat liggen als het gaat om temperatuur. Dus waait de wind een beetje uit west of noord, dan is het wat aan de koele kant. Maar is het meer een zuidcomponent, dan wordt het wel ruim 20. Maar in ieder geval een droge week staat ons te wachten met geregeld zon. Misschien 's ochtends wat mist, maar wel een droge week met zeker in de loop van de dag zon.
0: Oké. Okay. Johnny, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Ja, tot over een uur.
0: Oké. Okay. Volgend uur trouwens ook contact met Italië, met Turijn. Daar is onze sportcollega Jan Sommerdijk. Die zit natuurlijk vanavond in het stadion van Juventus bij de Europa League wedstrijd van NEC. En samen met hem blikken we alvast een beetje vooruit op die wedstrijd. En we hebben natuurlijk volgend uur ook weer een plaatdelict op te lossen.

0: slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
7: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
6: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet overlegt.

0: links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
1: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
0: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 in Bos-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 minuten, 20 minuten. Door een dichte rechte rijstrook, daar is iemand onwel geworden op de A15. Gorkum-Nijmegen tussen Del en Waddenooi nu 20 minuten. Verder op de A15 richting Gorkum vanuit Nijmegen tussen Echteld en Waddenooi 6 minuten. Op de A28 is een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat 10 kilometer stil. Dat kost je een uur. Er zijn 3 rijstroken dicht voor het ongeval. Op de A30 Ede-Barneveld bij de aansluiting met de A1 door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. Dat zorgt vooralsnog niet voor files.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
12: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

Dolly, hè. Ah ja, en dat op de dag van de countrymuziek. Dolly Parton, 9 to 5. Goedemorgen, Gelderland. Het is 8 minuten over 7.

0: Ja, die dag van die countrymuziek valt misschien dit jaar wel precies op het goede moment. Hè? Want country is helemaal terug in de hitlijsten. Ella Langley bijvoorbeeld, Choosing Texas, stond maar liefst 20 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Werd ook in Engeland nummer 1. En tegelijkertijd heeft de countrywereld natuurlijk dit jaar moeten afscheid moeten nemen van misschien wel haar grootste boegbeeld. We draaiden er net Dolly Parton. Haar muziek is weer massaal opnieuw beluisterd. 5 van haar liedjes zijn weer terug in de hitlijst. Het genre is duidelijk bezig aan de opleving. Dus je zult het vandaag ook alweer op Radio Gelderland gaan horen, country. Deze dag, die droog begint met wat zon, maar snel volgt de bewolking. Het gaat later stevig regenen. 19 graden kan het maximaal worden bij een matige zuidwestenwind. Morgen een droge dag met zon. Dit weekend alweer rekening houden met buien. Ja, het nieuws van vandaag. Even een greep eruit. De algemene beschouwingen domineren de voorpagina's van de ochtendkranten. En de toon is overal hetzelfde. Dit kabinet maakt geen keuze. De oppositie is verdeeld. En premier Jette zoekt nog naar zijn rol. De eerste dag beschouwen duurde tot vannacht 2:30. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. JA21-leider Joost Eertmans opende de deur om deelakkoorden te sluiten met het minderheidskabinet.
1: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
0: Ja, maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet 1 groot akkoord sluit met links of rechts. De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag weer verder. En dan is het de beurt aan premier Jette. Trouw ziet dat de oppositie het kabinet steeds minder serieus neemt. Het AD ontleedt ook de methode Jette. Hij kent de dossiers, staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. En de Telegraaf.

Aafmeld, die koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag, die zijn nu al achterhaald door de stijgende olie- en gasprijzen. De berekeningen kloppen niet meer. Dan ander nieuws. De gewelddadige gebeurtenissen in Overasselt komen niet uit het niets. De familie van Jan G. is al tientallen jaren in beeld, al sinds 1999. Volgens deskundigen is het voor kinderen die opgroeien in een crimineel milieu heel erg moeilijk om eruit te stappen. En er zou veel meer samenwerking moeten zijn tussen politie en hulpverlening om zo'n patroon te doorbreken. Je leest er meer over op gld.nl. Volgens het AD komt er een nieuwe radiozender met alleen maar country. Nou, dat is helemaal leuk op de dag van de countrymuziek. De naam ligt al klaar. Jolene Country Radio. Nou, daar zou Dolly helemaal trots op zijn. En een politicus van het Vlaams parlement wilde na een vergadering nog even naar de wc. Niet ongewoon natuurlijk. Maar het slot bleek kapot. Zijn collega's waren inmiddels onder huis. Zijn telefoon lag nog op zijn bureau. Frederik Erens van Vlaams Belang heeft 13 uur lang op het toilet gezeten. 13 uur lang! Naar eigen zeggen, vooral met nadenken en zen zijn. Rond 6 uur 's ochtends is hij gevonden door de schoonmaakster. De militaire politie brak de deur open met een koevoet. En Erens moest nog even naar het ziekenhuis vanwege een zuurstofgebrek, maar maakt het nu goed. 13 uur! Dat is nog eens even echt een debat uitzitten. Hè?

0: If you love somebody, set them free. Het is 7:15 geweest, zometeen plaatdelict. Maar eerst gaan we het hebben over NEC. Want het wordt een hele bijzondere dag vandaag voor de Nijmeegse club. Vanavond om 9:00 spelen ze in de Europa League uit tegen Juventus. En Jan Sommerdijk is voor ons bij die wedstrijd vanavond. Jan, je bent al in Turijn. Je kunt het bij ons ook volgen op de sociale media met de collega's. Hoe staat de club uit Nijmegen ervoor? Hoe is het met NEC?
1: Ja, buongiorno, Francesco.
0: Buongiorno.
1: Ja, NEC staat er eigenlijk best wel aardig voor. In de zin van dat ze, zoals ze het allemaal gepland hebben, gaat het tot nu toe. En dat wil je graag. Je wil geen gekke dingen meemaken onderweg. Nou, was dit niet de meest riskante reis, hè, van vliegveld Wezen. Op 3 kwartier van Nijmegen af naar Turijn, ruim 1 uur vliegen. Ging allemaal precies zoals ze dat wilden. Ze kwamen 11:30 al aan. Nou, lekker naar het hotel. Even een beetje rusten, wat lunchen en zo. Nou, dan hebben ze 's avonds om 6:00 een persconferentie gehad met trainer Dick Schreuder en speler Per Schuurs. 7:00 trainen in het stadion. Dat leek even mis te gaan, want er kwam onweer. Mensen een paar keer flitste het en donderde het toen de training zo ongeveer ging beginnen. Maar ze hebben uiteindelijk toch zonder echt problemen, want het weer, die bui dreef een beetje over. Hebben ze de training kunnen doen in dat imponerende stadion. Het is echt groot, het is een beetje groter dan de Goffert. Maar er werd gezegd, doet een beetje denken dan aan de arena qua grootte, maar dan sfeervoller. En het ziet er echt heel mooi uit, moet ik zeggen. Hoor. Want ik ben in heel veel stadions gezien, toch wel weer onder de indruk.
0: En hoe, is het, hoe zit de trainer erin?
1: Die zit er goed in, Dick Schreuder. Die is heel ontspannen, maar ook realistisch. Want ze hebben natuurlijk niet de beste periode achter de rug. En met name de laatste wedstrijd tegen de hekkensluiter Cambuur uit. Ja, dat was natuurlijk heel matig. Ja, dan kun je een heleboel dingen doen. Hè. Ze hebben ook wel even, hij heeft gezegd, ik heb twee, 1 ding anders gedaan. Ik heb echt nadrukkelijker nu even met iedereen nog die beelden bekeken. En toch op bepaalde dingen gewezen. Maar ja, hij wil ook niet overdrijven. En dat laat hij dan op deze manier even weten.
2: Ja, weet je, ik ben ook niet zo van, je moet allemaal mensen straffen of straftraining geven, of daar geloof ik allemaal niet in. Uiteindelijk hopen we dat we morgen er gewoon weer staan en dat het goed gaat.
0: Ja, dat zei hij dus gisteren. Zijn ze voor vanavond op volle sterkte?
1: Voor zover dat kan. Er zijn natuurlijk 3 spelers achtergebleven in Nijmegen. Emre Mor, Ahmetjan Kaplan en Devron van Viel. Nou, dat was bekend dat die geblesseerd waren. Nou, de spelers gisteren, voor zover ik dat weet, want we moesten na een kwartiertje wel weg bij die training, hebben die training goed doorstaan. Maar dat is ook niet heel, heel pittig intensief getraind. Gewoon even om lekker te wennen aan de omstandigheden. Maar ja, de twijfelgevallen, Philip Sendler, Per Schuurs en zo, ja, die waren er allemaal gewoon bij. Dus, die twee bijvoorbeeld kunnen zeker een hele wedstrijd spelen. Maar je zou aan kunnen, je laat de een beginnen en daarna laat je de ander invallen daarvoor. Bram Nuitink, die ook even rust had gekregen, was er ook gewoon weer bij. Dus ja, alles wat er is, kan in principe spelen.
0: En is Per Schuurs de speler met de meeste aandacht, denk je?
1: Absoluut, ja. Per Schuurs, die heeft natuurlijk hier in Italië gespeeld bij Torino. Er was ook wat Italiaanse pers. En die hadden eigenlijk, uit beleefdheid hebben ze er eentje gesteld aan Dick Schreuder. Maar die hadden vooral heel veel vragen over Per Schuurs. Dat was zo grappig. Schuurs zei van, moet ik het in het Nederlands doen? Want hij kan ook natuurlijk een aardig mondje Italiaans. Bij Bram Nuitink is dat nog veel imponeerder. Want die heeft hier een jaartje of 9 gespeeld. Maar Schuurs heeft vooral even nog teruggekeken ook. Want dan vroegen ze er ook wel naar. Op zijn periode dat hij echt heeft gewoon bijna 3 jaar niet kunnen voetballen. Hoe hij dat heeft gevonden, ook mentaal. Maar hij heeft gezegd dat Turijn hem altijd toch goed gezind is geweest. Hij heeft niet dat hij nou denkt van Turijn, dat is ook de periode waar ik het zo verschrikkelijk heb gehad, sportief gezien. Hij heeft altijd wel genoten van de mensen hier. Is hier altijd heel goed geholpen en opgevangen door de mensen van de club Torino en ook van door de supporters. Maar ja. Hij wilde daar, op een gegeven moment zei hij van, ik heb er nu een streep onder gezet. En toen kreeg hij ook andere vragen. Dan zijn de Italianen wel netjes gewoon over hoe hij de club sowieso ziet. En hoe hij ook Juventus beleeft. En hij schetste even hoe hij eigenlijk wedstrijden tegen Juventus heeft ervaren.
3: Ja, het stadion zal helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.

0: Ja, niet gek laten maken. Hoe denken de Italianen over ons dan, over NEC?
1: Toch wel met veel respect. De trainer bijvoorbeeld, Luciano Spalletti, die heeft uitgebreid Dick Schreuder geprezen. En gezegd van, nou, dat is nou een trainer die echt iets doet wat je niet veel ziet. Hè. Die hele aanvallende tactiek van Schreuder, die valt echt op. En heeft ook gezegd, ja, we moeten opletten. Want ja, hij heeft bewezen in het verleden dat hij tegen goede clubs toch in staat is om met die tactiek te verrassen. En hij zegt, nou, daar hebben we ook ons zeker goed op voorbereid. Dus, maar daar werd Schreuder daar weer mee geconfronteerd. En ja, Dick Schreuder zegt, ja, dat is zo. Wij weten dat ook, dat we dat kunnen als we een goede dag hebben. Maar dan moet iedereen er helemaal 100% bij zijn. Anders dan is dat niet mogelijk. Maar ja, hij vond het toch heel mooi dat hij complimenten kreeg van een trainer als Spalletti, die toch zijn sporen wel verdiend heeft in Italië. Al staat hij momenteel flink onder druk, want Juventus had ook niet de beste start in jaren. 7 punten uit 4 wedstrijden is niet wat ze willen. Die willen gewoon meteen bovenin meedoen. Ze staan nu al achter op andere ploegen in de competitie.
0: Dat is dus niet Juve waardig.
1: Nou ja, is Roma.
0: Ja, het is.
1: En ze heeft natuurlijk ook niet een lekkere start.
0: Nee, zeker niet. Het is voor beide clubs volgens mij zeer interessant om het vanavond in de Europa League goed te doen. Kijken hoe NEC het er vanaf gaat brengen uit in Turijn. Jan Sommerdijk is daar voor ons bij. Je kunt u vanavond volgen bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Jan, dankjewel. Hier zometeen Platenlicht, maar eerst de Stones. Dit is de Jealous Lover.

0: Jealous Lover van Rolling Stones.
1: Plaatdelict.
0: We hebben weer een nieuw dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt u aan.

En wij hebben ook weer een Radio Gelderland zaklamp klaar liggen voor de gouden tipgever. Dat is de persoon die weet waar ik het nu over ga hebben. We behandelen vandaag een internationaal dossier. Het is er namelijk eentje van onze oosterburen. Een man is daar na middernacht aangetroffen in een horecagelegenheid. De verdachte beweert dat hij prima zonder zijn voormalige geliefde kan. Maar na een stuk of 6, 7 biertjes en veel te veel sigaretten krijgt hij een andere bezoeker in het vizier. En zonder enig bewijs besluit hij dat dit de nieuwe vriend van zijn ex moet zijn. En hij sommeert de verbouwereerde man haar met rust te laten. Nou, de platenpolitie is op deze zaak gedoken, heeft met diverse getuigen gesproken. Want later diezelfde nacht wordt de verdachte lopend door de stad gesignaleerd. En ze horen hem onderweg voortdurend met zichzelf in discussie. Hij wil haar niet meer, maar ook hij wil haar juist wel. Een duidelijke verklaring heeft hij niet afgelegd, maar hij lijkt behoorlijk in tweestrijd, in dubio. Dus, jaloezie versterkt door alcohol, het lastigvallen van onschuldige kroegbezoekers en ernstige besluiteloosheid in de openbare ruimte. We zoeken een Duitse zanger, 32 toen het nummer een hit werd in 1990. En met die plaat bracht hij dan ook internationaal door. Zijn handelsmerk, Duitsstalige pop en slager, vaak met een stevige rockrand. Na sluitingstijd wordt hij nog lopend door de stad gezien. Zijn verklaring verandert ongeveer om de meter. Over één vraag wordt hij het maar niet met zichzelf eens. Is het nou wel of geen liefde? Enig idee over wie ik het heb en welk nummer? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En dat moet dan dus de titel en de artiest bevatten van dit plaatdelict. Denk er maar eens rustig over na, terwijl je naar Curtis Mayfield luistert. En move on up.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
1: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Het is weer 2 minuten over 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Laagsoer is het 12,8. In Ede is het 13,5. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met wat zon. Spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het regenen. Het wordt 16 tot 19 graden met een matige zuidwestenwind. Morgen volgt nog een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. De gemeentelijke belastingen in Arnhem gaan volgend jaar opnieuw flink omhoog. De gemeente wil 12 miljoen euro extra ophalen bij inwoners. De OZB stijgt met 5,6% en ook de afval- en rioolheffing en de parkeertarieven gaan omhoog. En enkele tientallen dak- en thuislozen hebben een tentenkamp opgezet midden op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Ze zijn daar neergestreken nadat de gemeente 2 weken geleden de ontmoetingsplek bij het multifunctioneel centrum sloot vanwege aanhoudende overlast. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan verkeersinformatie van de ANWB. De spits is begonnen hoor. De meeste files staan buiten Gelderland, maar ik zal toch even de 2 grootste bij ons voorlezen. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen knooppunt Del en Waddenooijen. 20 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, daar is iemand onwel geworden. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen strand 0 de knooppunt Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar er staat er wel 6 kilometer. En met die 6 kilometer ben je een 30 minuten extra onderweg. De rest van de meldingen die lees ik niet voor, want dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg. Dus nou, kom op hè.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Chai Coltrane, Go Like Elijah. 10 minuten over 7:30. Zometeen plaatdelict, de oplossing. Eerst wil ik het met je hebben over plaatsdelict. Ons opsporingsprogramma vanavond op tv. Met daarin aandacht voor een overleden vrouw. Die vrouw is in juni in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen in het water gevonden. En tot dusver weet de politie nog niet wie dit is. De politie gaat nu niet uit van een misdrijf, maar het vaststellen van de identiteit van de vrouw blijkt dus een stuk lastiger, zegt Sven Strijbos van de politie.
1: Er is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan. En ook is het signalement van de vrouw vergeleken met mensen op de lijst van vermiste personen. Het heeft geen match opgeleverd. En dus weten we nog altijd niet wie deze overleden vrouw is. En dat is de reden dat we om jouw hulp vragen. Want misschien zijn er mensen die haar herkennen. Bijvoorbeeld aan haar uiterlijk of misschien wel aan de kleding die ze droeg.
0: Ja, de vrouw was tussen de 1,75 en 1,85 meter lang. Ze had een slank postuur, geen littekens of tatoeages, een slecht gebit met teruggetrokken tandvlees en losse tanden. Ze droeg een blouseje en een jasje met een opvallende print. En de politie heeft foto's van de kleding en een tekening van het gezicht van de vrouw gemaakt. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Dan moet je dus vanavond kijken naar Plaatsdelict ieder uur op TV Gelderland. En na deze plaat, van Guus Meeuwis, de oplossing van plaatdelict. Kan niet op van

0: Guus Meeuwers en tranen gelachen op Radio Gelderland. Het is bijna 8:15.
1: Plaat delict.
0: Ja, we hadden een mooi plaat delict. Eentje van onze oosterburen. Een Duits dossier. En het gaat over een nummer. Over een persoonlijke innerlijke strijd om een verloren geliefde. De zanger worstelt tussen het verlangen om zijn ex terug te krijgen. Hij zegt, verdomme, ik hou van je. En de koppigheid om te doen alsof er me helemaal niets kan schelen. Ik hou helemaal niet van je. Daarom wisselt hij een beetje tussen, zeg maar. Hij dwaalt 's avonds door de straten. Hij drinkt te veel bier. Hij rookt en hij staart naar telefooncellen die maar niet overgaan. Dus waar niet wordt gebeld. Hij wil eerst vrijheid en weggaan. Maar merkt eigenlijk nu pas hoeveel hij zijn partner mist. En deze Duitse zanger en songschrijver brak in 1990 wereldwijd door met het overgevoelige liefdeslied. Hij schreef het zelf, hij produceerde eraan mee. Hij gooit er ook zijn eigen liefdesverdriet in. En dat hoor je. Er zit een rauwe echtheid zit er in het nummer. En dat maakt het meteen tot een van de meest geliefde Duitsstalige popplaten van zijn generatie. Dat verdomme ja, verdomme nee, waarin hij zijn liefde toegeeft en ontkent, is echt zo'n stukje wat je wil meezingen. Het werd ook bij ons in Nederland een regelrechte nummer 1 hit. Het is een Duitsstalig nummer wat dan bij ons wordt omarmd. Dat zegt genoeg over de kracht van de melodie en de emotie. Het werd een bepalende plaat van zijn carrière. Een nummer dat hem in één klap tot ster maakte. En dat hem tot op de dag van vandaag blijft achtervolgen op de beste manier die je kunt bedenken. Meeslepende pop met een groot hart. Gezongen door iemand die precies wist hoe het voelde. Ineke die appt erover. Frank, dit was de plaat van mijn vriend, later mijn man en van mij. Ik mag officieel eigenlijk niet meedoen, want ik heb al in de vakantie een zaklampje gewonnen. Dan mag je wel gewoon meedoen hoor, Ineke. Sterker nog, als je dan wordt uitgekozen als dubbele winnaar, dat is de tweede keer, krijg je een sterretje achter je aan. Maar Ineke wilde gewoon even kwijt dat ze het wist. En ondanks dat

0: Haar man is overleden intussen. Blijft dit voor haar toch echt hun lied? Nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Nee, maar de gouden tipgever vandaag is Priska. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je had hem goed.
1: Ja.
0: Ja, hoe wist je hem?
1: Nou, het was zo'n hit waar ik heel veel draaide.
0: Oh ja?
1: En als je op de radio was, dan of op televisie, dan zong ik mee.
0: Ja, het is inderdaad bij ons een nummer 1 hit geweest. Dus heel veel mensen waren er dol op. Jij dus ook?
1: Ja, en ik kijk veel Duitse slagermuziek.
0: Oké. Okay.
1: Vooral op AD en ZDF. Dus daar komt hij geregeld voorbij.
0: Ja, dus je hebt de Duitse zenders dichtbij zitten op je afstandsbediening?
1: Ja, en we hebben schotel, dus we kunnen ook bijna alle Duitse zenders ontvangen.
0: Oké. Okay. En wat maakt het dat je dat zoveel volgt en zo leuk vindt?
1: Familie van mij woont in Duitsland en die hebben een radiozender.
0: Oké. Okay.
1: En die hebben 1 keer per jaar een grote feestavond. En daar komen artiesten.
0: Ja.
1: En die zijn toch heel anders als de artiesten in Nederland. Veel gangbaarder, je kunt dichter bij ze komen.
0: Beter te benaderen?
1: Ja, beter te benaderen dan hier in Nederland. Sommige die zijn echt heel stug en heel afstandelijk.
0: Ja.
1: En in Duitsland moeten ze dat echt niet doen, want dan maken ze hun eigen carrière kapot.
0: Ja, en ze maken dus ook echt nog tijd voor de fans en voor iedereen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel mooi, hè?
1: Niet die hele grote, zoals Alleen of Andrea Berg, maar deze allemaal zo wel.
0: Ja, maar op een gegeven moment word je volgens mij te groot, dan is dat niet meer vol te houden als je dan iedereen diezelfde aandacht wil geven.
1: Ja, dat is zo.
0: Dan kom je nooit meer thuis, dan blijf je maar staan naar je optreden.
1: Ja.
0: Ja. Nou, over wie hebben we het?
1: Matthias Ruin met Verdammt, ik liep die.
0: Ja, helemaal goed. Ik ga jou een Radio Gelderland zaklampje geven als gouden tipgever vandaag. En ik ga hem voor je draaien, dus je mag lekker meezingen thuis.
1: Ja, maar ik kan hem niet uitzetten, want dan slaapt er nog even niet op.
0: Oh, gaan we heel zacht meezingen. En als mensen denken van, wat hoor ik toch in Deventer, dan ben jij dat.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Dankjewel voor het meespelen.
1: Graag gedaan, fijne dag.
0: Joe.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Matthias Ruim. Verdammt, ich lieb dich. Is het plaatdelict van deze donderdagochtend.

0: Matthias Ruim met Verdamd Ik Liep Dich. Groetjes uit Veenendaal van Henk Bos.
1: Matthias Ruim met Verdamd Ik Liep Dich. Groetjes Erik van Loch met Aalten.
2: Matthias Ruim met Verdamd Ik Liep Dich.
3: Goedemorgen Frank, met Arjen. Dat is Matthias Ruim met Verdamd Ik Liep Dich. Tjus!
4: Tjus! En ook niet alleen in Deventer is er meegezongen met Matthias Ruim. In Olst doet Wil ook mee. Dus, nou, en dus in Veenendaal, Aalten en Dinxperlo. Allemaal appjes van mensen die hem leuk vonden. Opgelost. Matthias Ruim dus vandaag. Wat wordt het morgen? Misschien wel jouw tip. Geef hem door via frank@gld.nl. Een appje. Of bel met de plaatselijke politie.
5: Zaak gesloten.
4: Zaak gesloten. Daar zijn de Oosterburen weer blij mee. Weer een dossier opgelost. Kan weer punkelijk en netjes opgeruimd worden. Eens even kijken. Wij hebben contact met Johnny Willemsen in Van Weerplaza. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Wat voor dag wacht ons vandaag qua weer?
6: Nou, vanochtend is het nog best wel oké. Wolkenvelden, maar ook wel ruimte voor de zon. Sterker nog, ik heb hele mooie foto's gezien uit Gelderland. Bijvoorbeeld een droomfoto van de Waalbrug bij Nijmegen met echt hele diepe, donkere, geel-oranje tinten zonsopgang.
4: Mooi hè?
6: Inderdaad mooie zonsopkomst in ieder geval in delen van Gelderland. Waarschijnlijk best wel op veel plaatsen is dat het geval geweest. Dus vanochtend droog met toenemende bewolking. En in de loop van de middag krijg je vanuit het westen met buien te maken. Daarbij een stevige zuidwestenwind, windkracht 4. Misschien aan de rand weer een windkracht 5. En een graad op 17.
4: Oké. Hey, en morgen?
6: Morgen een grotendeels droge dag. Misschien in de vroege ochtend een lokaal buitje. Maar de hoofdmoot is droog met de geregeld zon. Graadje warmer dan vandaag, 18, misschien 19. Bij een matige westenwind.
4: Oké, nou dat voelt als een mooi weekend wat er achteraan komt. Of is dat niet zo?
6: Nou, zaterdag komt er wel nog een graadje bij, 20 graden. Alleen het weerbeeld is bewolkt en toch ook wel kans op af en toe regen. Het is een hele zachte dag. Ook de nachten zijn zacht in het weekend. Dus minimumtemperaturen van een graad of 15. Zondag krijgen we dan weer te maken met een wat meer open weerbeeld. Dus een paar buien, maar ook geregeld zon. En vanaf maandag breekt een droge periode aan. Aanvankelijk is het nog niet zo warm. Temperatuur op maandag misschien een graad of 18. En 's ochtends kans op mist. Later in de week dan steekt er waarschijnlijk een meer zuidenwind op. En gaan we naar ruim 20. Er zit nog een beetje onzekerheid in. Maar in ieder geval is het zo dat het vanaf maandag een aantal dagen droog is met geregeld zon.
4: Oké, nou dat is een mooi vooruitzicht. Hey Johnny, dankjewel. En tot over een uurtje.
6: Ja, tot over een uur.
4: En wij gaan het volgend uur onder andere hebben over de deurbel. Want die gaat weer bij menigeen in Gelderland. En als je dan de deur open doet, zullen daar kinderen voor je staan. De kinderpostzegelactie is namelijk weer begonnen. En ze hebben het thema dit jaar zelf gekozen. Het thema is veilig opgroeien. Meer over de kinderpostzegels hoor je na 8 uur. En na Sydney Youngblood, dit is Sit and Wait.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat dat totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf

0: goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk, en dat ze winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Londen. In een rechtszaak stonden campinggast Harry Vogels en campingconcern Hurtopia tegenover elkaar vanwege het beëindigen van zijn vaste standplaats op camping Reusterman in Bargum. Harry verzette zich tegen de overname van de camping en de nieuwe koers van Hurtopia, waarbij vaste plaatsen verdwijnen. Hurtopia verwijt Harry Vogels dat hij het bedrijf en medewerkers publiekelijk beschuldigt en overspoelt met honderden e-mails.

0: Het geplande windpark Keppel-Eldrik in Bronckhorst gaat voorlopig niet door. Het college heeft besloten het conceptverzoek voor 3 of 4 grote windturbines niet in behandeling te nemen. De belangrijkste reden is het nieuwe coalitieakkoord. De gemeente wil zelf eerst een visie en lokale plannen voor de energietransitie ontwikkelen, waarbij per gebied wordt gekeken naar energiebesparing, duurzame energieopwekking en energieopslag. De plannen voor het windpark zorgden al langere tijd voor politieke en maatschappelijke discussie en weerstand onder inwoners. Tegenwind Keppel en Eldrik is blij met het besluit, maar zegt dat de rust pas echt terugkeert als het plan definitief van tafel is. Er zijn ruim 450 reacties binnengekomen op het voorlopige ontwerp van de Hamburgerstraat in Doetinchem via Denk mee Doetinchem en tijdens de zomermarkt. De gemeente gaat de reacties en belangen de komende weken beoordelen. De belangrijkste uitkomsten worden gedeeld via Denk mee Doetinchem en het Doetinchems Vizier. Op basis van alle reacties wordt een definitief ontwerp gemaakt. Dat ontwerp wordt later dit jaar aan inwoners voorgelegd voor reacties. Daarna bespreekt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp en de laatste reacties. En daarna stelt het college het definitieve ontwerp vast. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vanochtend is het niet onaardig. De dag die begon wel fris met een graad of 12. Maar het is droog, de zon die is erbij. Als we naar boven kijken zien we wel veel sluierbewolking. En vanmiddag zal die bewolking geleidelijk aan ook wat dikker worden. Maar het is eerst nog droog. De temperatuur loopt nog op naar 18 tot 19 graden... bij een aantrekkende wind uit zuidwestelijke richtingen naar windkracht 4. In de loop van de middag, mevrouw, eind van de middag in de avond... hebben we te maken met enkele buien. In de loop van de avond wordt het wel weer wat droger. De wind die neemt dan wat af en komende nacht liggen de minima rond de 12 graden. En de komende dagen dan hebben we best wel aardig weer. Althans, de vrijdag dan schijnt de zon geregeld. Blijft het op de meeste plaatsen droog met 18 tot 19 graden. Zaterdag begint ook droog, maar laten we daar een kans op een enkel buitje. Tussen de buien door ook af en toe wat zon. Er staat een matige zuidwestenwind en wordt 20 tot 21 graden. Zondag blijft het weer droog, dan zijn er wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe. De westenwind is matig en dan wordt het 19 tot 20 graden. En na het weekend, dan komen we onder invloed van een hoge drukgebied. Althans, maandag, woensdag, donderdag hebben we opnieuw weer met een nieuw hoogdrukgebied te maken. Dat betekent wel dat de hele week bijna droog blijft met geregeld zon. Het kwik loopt dagelijks op naar een graad of 20 of zelfs ietsjes daarboven. Dus over het algemeen, na een wat wisselvallige week, krijgen we vanaf het weekend standvastig weer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
3: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
5: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
3: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrij.

0: winstgevend advies via securtechnedeland.nl.
1: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Gelderland rijdt het nog wel langzaam op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud voorbij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn rijdt het langzaam bij Twello. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook hier dicht en dit kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen en het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nog een lange file op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud voorbij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.

Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.

De uuropener van deze muziekservice op deze donderdag de 17e van Centerfold met Dictator. Ja, en inderdaad, dan is het alweer donderdag. Het is bijna weekend en dit speciaal voor de positieve denkers. Hele goede morgen gewenst. Maar laten we eerst maar weer beginnen zoals de hele week met de Koffiekop 3. En hier begint dit blokje van 3 met Sister Sledge, We Are Family. Hele goede morgen.

smaakt de koffie weer lekkerder met een zeker met deze koffiekop 3. Katy Perry wordt dus juist met Never Really Over voorafgegaan door Davy van der Sluis met Beter Dan Goed. En ik bloem gewoon dit koffiekopje kop 3 met Sister Sledge met We Are Family. Mariska Hulshoff die hoor je zometeen en zij is deze week ons ideaal. Ik hoor je stem nog. En dit zijn Agda en de Munnik, niet of nooit geweest.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen op 19 september en 3 oktober tijdens de actie Ben je nou helemaal betegeld? Een gratis tuinplant krijgen in ruil voor een steen of tegel uit de tuin. De actie is bedoeld om tuinen en buurten groener en koeler te maken en regenwater beter in de bodem te laten zakken. Zaterdag is de actie in de ochtend in Lochem op het Graafschapterrein en 's middags in Gorssel bij het Trefpunt. Per huishouden worden maximaal 2 planten uitgedeeld en op is op. Ook inwoners zonder tuin kunnen meedoen door een foto van hun balkon te laten zien. Tijdens de actie is er advies over het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenpijpen. Daarnaast loopt tot 1 december een regentonactie waarbij inwoners 30 euro korting krijgen op een regenton. SV Halle bestaat 100 jaar en kreeg daarom op 12 september van burgemeester Patrick van Domburg de koninklijke erepenning. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumfestiviteiten. De vereniging werd opgericht op 1 september 1926 en speelt een belangrijke rol in Halle en omgeving. Naast voetbal en volleybal organiseert SV Halle verschillende dorpsactiviteiten en draagt de club bij aan sportiviteit, gezondheid, saamhorigheid en de leefbaarheid van het dorp. De vereniging draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers en werkt samen met onder andere lokale ondernemers, scholen en andere verenigingen. Na 12 jaar stopt de Achterhoekse band Hilltop Howlers, opgericht door Hendrik Jan Lovink na het einde van Jovink en de Voodoo Beatles. De band kijkt met veel waardering terug op de afgelopen jaren, de optredens en de samenwerking tussen de bandleden. Er staan nog 2 laatste shows gepland, op 19 september tijdens een festival in Zeeuwent en op 27 september bij Oerkroeg Schiller in Aalten. De band noemt de laatste optredens hun zwanenzang en hoopt het hoofdstuk samen met de fans af te kunnen sluiten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanochtend is het niet onaardig. De dag die begon wel fris met een graad of 12. Maar het is droog. De zon die is erbij. Als we naar boven kijken zien we wel veel sluierbewolking. En vanmiddag zal die bewolking geleidelijk kan ook wat dikker worden. Maar het is eerst nog droog. De temperatuur loopt nog op naar 18 tot 19 graden bij een aantrekkende wind uit zuidwestelijke richtingen naar windkracht 4. In de loop van de middag, mevrouw, eind van de middag en in de avond hebben we te maken met enkele buien. In de loop van de avond wordt het wel weer wat droger. De wind die neemt daar wat af en komende nacht liggen de minima rond de 12 graden.

komende dagen dan hebben we best wel aardig weer. Althans, de vrijdag dan schijnt de zon geregeld. Blijft het op de meeste plaatsen droog met 18 tot 19 graden. Zaterdag begint ook droog, maar laten we daar een kans op een enkele.

maken. Dat betekent wel dat de hele week bijna droog blijft met geregeld de zon. Het kwik loopt dagelijks op naar een graad of 20 of zelfs ietsjes naar boven. Dus over het algemeen na een wat wisselvallige week krijgen we vanaf het weekend standvastig weer.

Later, als je groter bent van de boetnes. En dan kijk ik heel eventjes op de kalender hier die nog in de studio ligt hier. De verjaardagen, oftewel de geboortedagen van diverse mensen. De Britse Formule 1 coureur, de oud Formule 1 coureur moet ik zeggen, Damon Hill is jarig. Bas van Toor, en die kennen we beter als Bassie. Bassie van Adriaan. Keith Flynn, de Britse zanger van The Prodigy. En natuurlijk de Amerikaanse zangeres Anastasia, die is jarig. En daar hoort natuurlijk ook een plaatje van Anastasia bij. Dit is ze met B.

De laatste plaat van de Rolling Stones was dat met In The Stars. Ik heb er nog twee klaarstaan. Bart Vonken komt voorbij zometeen met Slaapwandelaar. En Coldplay tot aan de klok van 11. Is dit met Adventure of a Lifetime.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval

0: Goedemorgen, Hermans.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Bij Schoenboer Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. Wow.

0: vandaag.
1: Zandloopster van Robert van Hemert. En het begon dit tweede uurtje op deze donderdag. De bijna weekend editie van deze muziekservice met Genesis, Jesus, He Knows Me. No Mercy die trapt deze theekop kop 3 af, gevolgd door Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight. Please don't.

De afsluiter van deze take-op kop 3. S10 samen met Vrouwtje met Nooit Meer Spijt. En daarvoor hoorde je Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight. En dit blokje van de take-op kop 3. Begon met No Mercy met Please Don't Go. Samantha Fox die hoor je zometeen met I Only Wanna Be With You. Maar eerst is Solid Harmony met dezelfde tekst. Dezelfde titel moet ik zeggen als Cheap Trick ook heeft. I Want You To Want Me. Hier op de Muziekservice.

Teddy Swims met Wake Up in Reverse uit 2026. Dus nog niet zo'n hele oude nummer. Dus daarvoor hoorde je In Excess met Original Sin en Message in a Bottle van The Police. Die hoorde je daar weer voor. En ik weet zeker dat er ook jongens van de bouw hier naar deze zender luisteren. Speciaal voor hen. Dit is Petters Steigerpipe.

Zondig nummer van Boniem uit 1977, Sunny. En daar hoorde je Pato Banton, of Pato Benton, zoals de Engelsen misschien zeggen, met Baby Come Back. En dan zit mijn bijdrage van vandaag er alweer op. En ik wens je een fijne lunch en tot morgen. En oh ja, dit zijn de Time Bandits met Listen to the Man with a Golden Voice.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar school.

0: Moorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo-Gelderland of in Winterswijk.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee, snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
10: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal

0: Jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Honderden boeren uit de Achterhoek trokken woensdag met trekkers en één koe naar het provinciehuis in Arnhem om zich uit te spreken tegen nieuwe provinciale plannen voor natuur, stikstof en de inrichting van Gelderland. Ze zijn bang dat strengere regels rond natuurgebieden, zoals het Gelderse natuurnetwerk en stikstofstroken, hun bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden steeds verder beperken. Met de actie hopen de boeren provinciale statenleden te overtuigen om volgende week tegen de plannen te stemmen. De oudejaarscrossloop in Vorden krijgt de komende 3 jaar een nieuwe hoofdsponsor en gaat verder als de AH Oudejaarscrossloop Vorden. Het evenement brengt jong en oud in beweging en verbindt mensen uit Vorden en de wijde omgeving. Ook de verschillende afstanden hebben eigen sponsors gekregen. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar lokale goede doelen. Zo wil de crossloop niet alleen sport en bewegen stimuleren, maar ook bijdragen aan de Vorderse gemeenschap. Benny Jolink, frontman van Normaal, ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De prijs eert zijn grote bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De prijs is een erkenning voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. Onder andere André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit ging Jolink voor. Volgens Buma cultuurdirecteur Frank Helmink heeft Jolink samen met Normaal een nieuwe muziekgenre neergezet met teksten in het Achterhoekse dialect, dat ondanks het regionale karakter landelijk bekend werd. De prijs wordt op 28 september uitgereikt in Tilburg. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders Kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van weleer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 20 september vindt voor de eerste keer het culturele evenement Buitengewoon Wichmond plaats. In het prachtige buitengebied van Wichmond aan de Langhorsterstraat worden deze dag 4 erven opengesteld waar bezoekers kunnen genieten van muzikale optredens. Elk heel uur is er een optreden en er is makkelijk naar het volgende adres te lopen of te fietsen. Op de website www.buitengewoonwichmond.nl zijn adressen, routes en informatie te vinden over de optredende artiesten. Na aanmelden is het evenement gratis te bezoeken, donaties voor de muzikanten worden gewaardeerd. Het is in deze opzet de eerste keer, maar de organisatie wil er graag een terugkerend evenement van maken. Muziek- of theatergroepen die alvast een podium zoeken in 2027 zijn van harte welkom om zich alvast aan te melden.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen.

0: brengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een vierde persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
4: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen en het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaadse situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een ongeluk op de kruising van de Aalterseweg en Geesink-Kampstraat in Varsseveld zijn rond 11:45 twee auto's hard op elkaar gebotst. Een donkergrijs auto wilde vanaf de Geesink-Kampweg de Aalterseweg oprijden. Daarbij zag de bestuurder een lichtgrijze auto over het hoofd. Die reed vanaf de rotonde over de Aalterseweg in de richting van Terborg. De twee auto's kwamen vervolgens hard met elkaar in botsing. De betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. In de lichtgrijze auto zaten ook twee kinderen. Zij kregen na controle een traumabiertje. Het verkeer liep vertraging op. Beide auto's moesten worden weggesleept. Op 19 september openen door heel Nederland duurzame energieprojecten hun deuren tijdens de Open Energiedag. Inwoners uit de regio kunnen duurzame energieprojecten bezoeken, zoals Zonnepark Vorden en Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Bezoekers krijgen uitleg over duurzame energieopwekking en kunnen een kijkje achter de schermen nemen. De dag valt samen met de Nationale Klimaatfietsdag, met fietstochten langs duurzame locaties. Meer informatie en alle deelnemende locaties staan op openenergiedag.nl. Teun Gijsselhardt vervolgt zijn seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-superboer wordt door het Spaanse Deportivo La Coruña al na 2,5 maand verhuurd aan Al Ain, waar de middenvelder hoopt op meer speelminuten. Gijsselhardt vertrok tijdens de afgelopen transferperiode bij de Graafschap naar Deportivo La Coruña. De club, die afgelopen seizoen promoveerde naar La Liga, maakte voor die overstap 1 miljoen euro over aan de Doetinchemse club. Al Ain komt uit het hoogste niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. De club werd vorig seizoen landskampioen en is ook dit seizoen sterk uit de startblokken gekomen. Zij staan nu op de tweede plek op de lijst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.

0: Akkerman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
0: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders Kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is de vertraging 20 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel.

0: Ruim 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus DigiVitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites.

0: sites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
1: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Honderden boeren uit de Achterhoek trokken woensdag met trekkers en één koe naar het provinciehuis in Arnhem om zich uit te spreken tegen nieuwe provinciale plannen voor natuur, stikstof en de inrichting van Gelderland. Ze zijn bang dat strengere regels rond natuurgebieden, zoals het Gelderse natuurnetwerk en stikstofstroken, hun bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden steeds verder beperken. Met de actie hopen de boeren provinciale statenleden te overtuigen om volgende week tegen de plannen te stemmen. De oudejaarscrossloop in Vorden krijgt de komende 3 jaar een nieuwe hoofdsponsor en gaat verder als de AH Oudejaarscrossloop Vorden. Het evenement brengt jong en oud in beweging en verbindt mensen uit Vorden en de wijde omgeving. Ook de verschillende afstanden hebben eigen sponsors gekregen. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar lokale goede doelen. Zo wil de crossloop niet alleen sport en bewegen stimuleren, maar ook bijdragen aan de Vorderse gemeenschap. Benny Jolink, frontman van Normaal, ontvangt tijdens de Buma NL Awards de oeuvreprijs Hollandse Meesters. De prijs eert zijn grote bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De prijs is een erkenning voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. Onder andere André van Duin, Guus Meeuwers en Jan Smit ging Jolink voor. Volgens Buma cultuurdirecteur Frank Helmink heeft Jolink samen met Normaal een nieuwe muziekgenre neergezet met teksten in het Achterhoekse dialect, dat ondanks het regionale karakter landelijk bekend werd. De prijs wordt op 28 september uitgereikt in Tilburg. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de Gelderse wegen. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel is de vertraging ruim 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch een kwartier extra reistijd bij Beest door de wegwerkzaamheden daar. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk ook een kwartier. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
9: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij

0: TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer: vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg, 20 minuten vertraging. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens ook een kwartier bij Zevenaar. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je een kwartiertje in de file tussen Os en knooppunt Bankhoef. En de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in Gelderland. Op de A2 is het erg druk van Eindhoven naar Utrecht, tussen Boksel en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest ook 14 kilometer en 20 minuten vertraging.

vertraging. Ten eerste druk op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord, 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoek bijna een kwartier oponthoud. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Hou daar ook rekening met ruim een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: www.bloemendaalentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog druk in de regio, bij elkaar nog bijna 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel een kwartier. Ook op de A2 Utrecht en Bos bij Bees 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Leerdam is de vertraging ook 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A50 Eindhoven-Arnhem bij

0: Bij knooppunt Bankhoef een kwartier. Ook op de A50 de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Heteren is de vertraging bijna een kwartier. Verderop bij Ravenstein ook nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garressen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garressen.nl.

0: Live vanuit de studio in Zelhem is dit Ideaal Politiek Bronkhorst.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst.
0: Het politieke programma van Radio Ideaal. Wekelijks praten we over regionale actuele onderwerpen met een wethouder of de burgemeester van de gemeente Bronkhorst. In het tweede halfuur van ons programma komt een raadslid aan het woord. Uw presentator van vandaag is Rita Lubbers.

0: Welkom bij het politieke uur van Achterhoek Totaal bij Radio Ideaal. Iedere donderdag van 6 tot 7 praten we over de politiek in Bronckhorst. Er zijn dan twee gasten in de uitzending, een lid van het college en een raadslid. Vandaag zijn te gast wethouder Robert van Velzen van gemeente Belangen Bronckhorst en raadslid met de Westerink van lokaal Bronckhorst. Uw presentator vanavond is Rita Lubbers en de techniek is in handen van Casper Saalmink. We beginnen het eerste half uur met wethouder Robert van Velzen van de gemeente Bronckhorst. Welkom wethouder van Velzen.
1: Dankjewel.
0: Tot uw portefeuille horen woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling, asiellocaties, energietransitie, digitale weerbaarheid en ICT, wat een nieuwe portefeuille is. Mm-hmm. Genoeg om over te praten dus.
1: Dat hoop ik wel, ja zeker. Volle portefeuilles.
0: Nou, laten we eerst eens even beginnen met, u bent een grote winnaar van de verkiezingen en nu ook wethouder. Wat is het eerste wat u wil laten zien aan de inwoners van Bronckhorst?
1: Nou, ik hoop dat we nu kunnen laten zien dat de manier waarop we met elkaar willen samenwerken, echt het samenkarakter, dat we dat een stap vooruit kunnen zetten. Want natuurlijk, we hebben de wet samengewerkt en er was participatie. Maar ik denk dat wij met deze huidige coalitie, maar ook breder wel in de raad, uiteindelijk willen laten zien dat we samen stappen vooruit kunnen zetten. En dat we ook oog hebben voor elkaar. Want volgens mij zijn we hier en daar elkaar een beetje uit het oog verloren. En dat is jammer, want dat zorgt ook voor frictie uiteindelijk weer in de samenleving. En juist ook op de onderwerpen waar het op een gegeven moment erger wordt qua uitspraken ook. Ja, dat is jammer. En volgens mij heeft dat vooral ook te maken met dat je elkaar niet meer hoort, niet meer ziet.
0: Ja, en niet meer luistert.
1: En niet meer luistert, naar elkaar. Ja.
0: De coalitie kiest voor een ja-mits principe. Wat betekent dat concreet voor een inwoner die morgen een vergunning aanvraagt?
1: Ja, nou ja, wat de basishouding is van het apparaat en wat wij als college dus voorstaan, is dat wij willen zorgen dat zoveel mogelijk meegedacht wordt in oplossingen. Niet alles kan natuurlijk, want we hebben ook nog te maken met wet en regelgeving. Laten we dat ook voorop stellen. Maar flexibiliteit en creativiteit om te kijken van oké, maar als we het nou net een klein beetje aanpassen. We draaien iets of we doen een dakgoot net iets naar beneden. Of we proberen juist in plaats van 2-1 te maken of precies andersom. We maken iets kleiner. En door mee te denken proactief, ook vanuit de gemeentekant, proberen we toch samen die dingen voor elkaar te maken. En dat is het ja-mits principe wat achter zit. Dus echt een basishouding.
0: Ik denk dat een hele hoop mensen blij zijn om dat te horen. Omdat het gevoel juist andersom is. Mm-hmm. Nee, tenzij.
1: Klopt.
0: Of gewoon nee en kom maar met een nieuw plan. En als het weer niet voldoet, is het weer nee.
1: Ja.
0: Zonder dat je, en als je dan vraagt, maar wat moet ik dan veranderen? Dan krijg je daar geen antwoord op. Mm-hmm. Dus ik hoop dat het goed gaat werken. U wilt, wat woningbouw betreft, u wilt 150 tot 200 woningen per jaar realiseren.
1: Ja.
0: Is het reëel gezien de huidige bouwcapaciteit en de stikstofproblematiek?
1: Nou ja, op dit moment is de planvorming echt voldoende om dat te kunnen gaan halen. Er zijn nog wel wat dingen natuurlijk in de komende jaren die we wat grotere projecten die we nog bij moeten voegen. Maar we zien wel dat de vragen die vanuit de inwoners zelf, particulier initiatieven noemen we dat, komen, als ook de grotere initiatieven, dat we daar

0: toch wel behoorlijke vraag mee in kunnen vullen. En daarbij ook nog eens een keer rekening houdende, en daar ben ik heel erg blij mee, met de betaalbaarheid van de verschillende woningen. Dus de sociale huurwoningen zitten daar voor een belangrijk deel in. Dus dat betekent dat de woningbouwverenigingen ook actief meedraaien. Dat betekent dat we het hebben over betaalbare koop en sociale koop. Dus het ene is wat goedkoper dan het andere. Dat is in alle planvorming tot nu toe, heeft dat echt de grenzen die we gesteld hebben. Dus 60% totaal, die twee. Die halen we eigenlijk over alle plannen die we nu uit hebben staan. En dat is, ja, dat is heel erg goed om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dat is 60% die betaalbaar moet zijn voor starters en sociale huurwoningen.
0: Ja, precies. Dat is die combinatie.
1: En hoe voorkomt u dat ze alsnog naar de vrije markt gaan? Dus dat als iemand erin zit en die past wat aan, dat toch weer duurder verkoopt?
0: Nou ja, dat blijft lastig. En volgens mij heeft dat ook vooral te maken met vraag en aanbod in onze woningmarkt. Op het moment dat de woningdruk heel erg hoog is, dus dat er echt heel veel vraag is naar woningen, dan zien we automatisch natuurlijk dat die woningprijs omhoog gaat. Dat hebben we denk ik allemaal in bronkorst eigenlijk sinds corona wel ervaren. Dat die prijs ontzettend omhoog is gegaan. Dus het is deels toevoegen van nieuwe woningen in betaalbare categorie, dus zodat starters echt een kans krijgen en dat er ook voldoende huurwoningen zijn. En anderzijds ook gaat het echt ook gewoon om aanbod, totaal aanbod, zodat ook de druk, de vraag op de woningen, dat die iets gaat afnemen, zodat we niet meer die gigantische stijgende lijn krijgen en dat uiteindelijk iedereen ook kans krijgt op een fijne woning en om daarin te wonen.
1: Nou krijgen mantelzorgwoningen en woonvormen voor ouderen ook extra aandacht. Wat gaat er dan concreet veranderen ten opzichte van nu?
0: Ja, nou we hadden al best wel een ruim aanbod als het gaat over mantelzorgwoningen bijvoorbeeld in het buitengebied. En daar hebben we afgelopen jaar zijn daar de premantelzorgwoningen zijn daaraan toegevoegd. We gaan doorontwikkelen waarschijnlijk naar familiewoningen. Dus dat zit wel een relatie met een familielid. Dus dat is nog weer een stapje vrijer, laat ik het even zo noemen. Dus ik denk dat daar best wel wat mogelijkheden al in zitten. En ik denk dat dat alleen maar positief bijdraagt ook om met elkaar ook weer voor elkaar te zorgen. Want dat zit hier natuurlijk ook bij.
1: Ja, dat je kleinere gemeenschappen krijgen die weer wel weer bij elkaar voor elkaar zorgen.
0: Belangrijk.
1: Ja. Nou, grondzaken ruimtelijke ordening hoort ook bij uw portefeuille.
0: Ja.
1: In het coalitieakkoord staat de boeren ruimte te krijgen voor innovatie en verduurzaming. Mm-hmm. Maar wordt ook geïnvesteerd in landschap en biodiversiteit.
0: Absoluut.
1: En hoe verenigt u die twee belangen?
0: Ja, nou ja, het zijn een aantal dingen die je natuurlijk uiteindelijk moet oplossen. In het grote totaal vraagstuk. Nou, als het even specifiek over landbouw gaat, nou, dat is natuurlijk mijn collega Paul echt expliciet voor. Even puur vanuit ruimtelijke ordening bezien. Ja, we hebben gewoon maar beperkte aantal vierkante meters natuurlijk beschikbaar.
1: Ja.
0: En we proberen wel die mix zo te maken dat het voor de lange termijn voor iedereen, dus zowel voor boeren als ook voor onze natuur, als ook voor de ruimtevraag rondom woningbouw en industrie die we ook nog steeds nodig hebben. Hoe kunnen we al die vragen bij elkaar krijgen en hebben we een toekomstgerichte bronkorst en geschikt bronkorst ook.
1: En dat is een puzzel die u eigenlijk nog moet leggen als
0: Deels liggen er natuurlijk al wat plannen, maar we gaan wel een doorontwikkeling maken. Dat noemen ze dan de omgevingsvisie, waarin we echt wel wat meer ook de lange termijn gaan kijken van hoe ziet Bronkhorst er in 2050 uit? Ja. Welke vraagstukken spelen er dan? Maar ook wat is de druk op de woningmarkt dus? Wat hebben we aan industrieterreinen nodig? Of werklocaties, zoals we dat modern noemen? Dat moet allemaal bij elkaar komen en er moet een nieuwe visie komen van hoe gaan we dus richting 2050, hoe gaan we ons landschap dan inrichten?
1: Ja.
0: Juist met die beperkte ruimtevraag die we hebben. En dan hebben we hier in Bronkhorst nog relatief geluk met de ruimte die we hebben überhaupt. En of dat nou de discussie over stikstof is of ruimte voor andere vraagstukken die we hebben. We hebben in Bronkhorst ten opzichte van andere gemeentes misschien nog wel wat ruimte om hier en daar wat te schuiven.
1: Ja. En het blijft in beweging ook. Hè?
0: Zeker weten, absoluut. Ja.
1: Wie bepaalt straks de gemeente die meedenkt en kansen creëert? Dat is ook iets wat in het coalitieakkoord stond.
0: Ja.
1: Of wilt u ook gewoon nee kunnen zeggen?
0: Nou, nee zeggen moet soms. En dat hangt af van de wet en regeling, wat ik net ook al even zei. Maar in de basis willen we echt wel creëren dat we eigenlijk samen tot nieuwe planvorming komen. Want we kunnen alles bedenken op het gemeentehuis. Maar het zou veel mooier zijn als het ook vanuit de samenleving komt. Vanuit de dorpsbelangenorganisaties of andere vormen. Van hey, we willen in onze buurt iets creëren wat uiteindelijk bijdraagt aan de leefbaarheid voor de lange termijn. En of dat dan gaat over energie of over misschien wel een speelpark voor de kinderen. Nou, dat zijn de voorbeelden waar we hierbij aan bij willen dragen. En we willen vooral ook die ruimte bieden aan inwoners die hier in Bronckhorst echt heel actief zijn. En ook graag samen dingen vooruit willen brengen ook. Om dat ook wat extra te promoten en daar ruimte voor te bieden.
1: Ja. Dus dat is met initiatieven zeker terecht kunnen bij de gemeente.
0: Ja, dat is het mooie. We hebben misschien wel gehoord. We hebben vanuit samen met de provincie een samenwerking waarin de dorpendeals zijn gekomen. Nou, dat is een fantastisch initiatief. Want afgelopen 2 weken geleden was het in Wichmond. Waarin verschillende initiatieven uit de samenleving van Wichmond ondersteund worden door gemeenten, andere financiers. Maar ook nog met de provincie. En daar hebben we het echt over heel veel geld. Die dan in het gebied als Wichmond terechtkomt. Dus ja. En er komen er nog veel meer aan. En dat is goed voor de doorontwikkeling van Bronckhorst.
1: Nu staat de asielopvang ook bij u in de portefeuille. En de opvanglocatie in Hengelo en Vorde. Dat zijn 2 keer 80 minderjarige vluchtelingen. Die openen gefaseerd vanaf oktober. Dat is over een paar weken. Is alles op tijd klaar?
0: Nou, deze staat... oktober inderdaad zeker niet. En we hebben ook afgesproken in het coalitieakkoord. En dat gesprek is zeer binnenkort. Ga ik met mijn collega Deze van Geels in gesprek met het COA. Omdat wij afgesproken hebben in het coalitieakkoord om eerst te onderzoeken of we niet kleinschalige locaties kunnen creëren. Want 80 jongeren op 1 locatie, dat zijn best veel jongeren. Ongeacht waar ze vandaan komen. Dat is zeker in de puberleeftijd. Nou, dan kun je wel voorstellen dat dat vraagt gewoon echt wel... Nou, behoorlijke druk, zeg maar. En de omgeving in Vorden en Hengelo, waar we het dan nu over hebben, die maken zich daar echt wel zorgen over. Dus dat is de reden waarom we eerst even in gesprek gaan met het COA. Om te kijken of het ook op een andere manier kan. Dus ja. dat is stap 1.
1: Nou, haalt u me gelijk de volgende vraag weg. Want nou, de vraag was, had u al een afspraak gemaakt met het COA? Dus dat is dan in ieder geval al geregeld.
0: Yes.
1: En wat zegt u dan tegen omwonenden die zich zorgen maken? Ja. Over de veiligheid en de leefbaarheid, ondanks het beheersplan dat er nu ligt.
0: Nou, en denk dat die sowieso die gevoelens voor onveiligheid, die zijn natuurlijk terecht. Want gevoelens, die heb je natuurlijk niet voor niks. Wat wij kunnen doen, en dat is ook wat wij gaan doen. Dezelfde collega van Geels en ik, die gaan ook bij omwonenden op bezoek. Sluiten daarbij aan. Juist ook om met elkaar in gesprek te gaan over wat er wel en wat er niet kan. Hoe kunnen we dan eventueel dingen begeleiden? Om te zorgen dat het voor iedereen een passend bij ieder gevoel ook tot een goed resultaat komt. En een van die dingen is dus de hoop om het wat kleinschaliger te maken. Dat zal natuurlijk ook een ander gevoel geven op veiligheid. Want ja, nogmaals, 80 of nou, bijvoorbeeld 20 tot 40. Natuurlijk een hele andere schaalgrootte. En dat geeft ook weer andere problematiek. Dus op die manier proberen we dat wel...
1: Gaat u ook kijken of haalt u informatie op bij locaties die waar het heel goed gaat? Zoals een locatie in Tiel bijvoorbeeld, die onlangs ook in het nieuws was. Waar het gewoon de asielopvang heel goed loopt. Om te kijken van wat daarvoor nou precies het succes was.
0: Nee, Tiel specifiek nog niet. Maar we zijn wel in het land. En daar komt ook wel het voorstel om wat kleinschalig te doen. Er zijn wel een aantal gemeentes die dat al doen. En er zijn ook gemeentes die bijvoorbeeld heel veel zelf doen. Waar dat ook relatief goed gaat. Dus we proberen wel in het land die informatie te verzamelen. Om samen met COA dan te laten zien van... Het kan ook wel anders.
1: Ja.
0: En ook zeker rekening houden met dat we hier natuurlijk 44 kernen hebben in Bronckhorst. Ja, dat maakt er ook gebruik van, zou ik bijna willen zeggen. Dus,
1: ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, je kan 2 locaties kiezen met 80 opvang, of 2 grote opvanglocaties. Voor jongeren is dat relatief groot in ieder geval. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, we gaan het iets kleiner maken en we verdelen het iets. Daarmee kun je ook jongeren betrekken bij sociale voorzieningen die we zelf hebben. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging, wat we bijvoorbeeld ook in andere plekken zien. Van, als je eenmaal onderdeel wordt van de samenleving dan en elkaar ook meeneemt daarin, dan zie je ook meteen dat de overlast die er is, dat ook afneemt. En dat het ook het begrip naar elkaar ook sterker wordt. En dat is een van de dingen. En we geloven heel erg in dat nabeschap in Bronckhorst heel erg belangrijk is. En dat daar juist ook de kansen liggen. En niet iedereen zal dat willen doen. Dat is ook met volledige respect. Maar er zijn ook heel veel mensen die samen willen optrekken.
1: Ja, en als je dan meer in contact komt met elkaar, onbekend, maar ja. Onbemind.

0: Absoluut. Ja.
1: En als je elkaar een beetje leert kennen, dan is het toch allemaal net iets anders.
0: Precies, ja.
1: Ja. Energietransitie. Bronckhorst wil in 2050 energie-neutraal zijn, met lokaal eigenaarschap per kern. Wat als een dorp simpelweg niet meewerkt of niks van de grond krijgt?
0: Ja. Nou, wat we in ieder geval willen doen is, we gaan er in eerste instantie vanuit dat we natuurlijk dat wel willen doen. Want uiteindelijk heeft iedereen er profijt van als wij zorgen voor onze eigen energievoorziening. Nou, we hebben natuurlijk wel gezien dat alle situatie rondom Rusland en Oekraïne, maar ook natuurlijk wat er nu met Iran gebeurt en de straat van Hormuz, hoe afhankelijk we zijn van andere landen. En dat geldt natuurlijk in het klein ook. Op het moment dat wij hier zelf als Bronckhorst voor onze eigen energievoorziening kunnen zorgen, samen bijvoorbeeld in een dorp, op Burgera of zo in het gebied daar, dan ben je ook veel minder afhankelijk van dat ergens anders de stroom vandaan moet komen. Hebben we dus minder last van netcongestie. Zijn de prijzen zeer waarschijnlijk een stuk stabieler dan dat ze nu zijn, omdat we zelf voorzienend zijn. Dus daar zit de reden achter waarom we juist willen kijken of we dat zelf kunnen doen, in plaats van dat we afhankelijk willen zijn van anderen.
1: En dan ook zijn initiatieven vanuit de bevolking weer welkom. Als iemand zegt, oh, wij willen met onze buurt wel iets doen en dan zelfvoorzienend
0: zeker,
1: zijn.
0: Zeker, ja, zeker. Het is denk ik tweeledig. Want het is denk ik enerzijds kijken in hoeverre we wel of niet kunnen zorgen voor dat doel wat we samengesteld hebben, zeg maar. Dus dat is denk ik stap 1. En dan moeten we uiteindelijk, wij kunnen een voorstel doen, maar het zou veel mooier zijn zelfs dat de inwoners zelf komen met de oplossing daarvoor. Want dan heb je dat, die kracht van het samen en dan voelen we ons samen ook verantwoordelijk en ze hebben ook samen daar de voordelen van.
1: Ja. U was zelf strategisch adviseur informatiebeveiliging en privacy bij de gemeente Oude IJsselstreek. Wat neemt u uit die ervaring mee naar deze nieuwe portefeuille digitale weerbaarheid en ICT?
0: Ja. Nou, dat eigenlijk dat onderwerp heel erg belangrijk is, ook op de bestuurstafel, zeg maar, dus in het college. Omdat nou, al die andere onderwerpen, als je het hebt over energie, over wonen, hoe belangrijk het is dat we digitaal voorbereid zijn op wat er in onze omgeving gebeurt. Als morgen onze stroom uitvalt door een aanval, ja, hoe gaan we dan verder? Zijn we daarop voorbereid? Dat is natuurlijk de digitale weerbaarheid waar we met z'n allen aan kunnen werken. Maar dat gaat ook over van wat gebeurt er nou als inwoners zeg maar digitaal worden gebeld door uw bank. En op een gegeven moment geld gaan overmaken naar andere mensen. En dat gaat dus ook over de bewustzijn van mensen. En die combinatie, dat is echt op dit moment, zeker ook met alle AI-ontwikkelingen op dit moment, een hele belangrijke factor. En juist iets wat ook op de bestuurstafel thuis hoort.
1: Ja, een stukje voorlichting is dat dan
0: zeker,
1: ook.
0: Zeker, ja. Ja, maar ook voorbereiding op het gebied van crisis, zeg maar.
1: Ja.
0: De digitale crisis, noem ik het dan even.
1: Hey, hoe kwetsbaar is Bronckhorst voor cyberaanvallen? En wat gaat er dan concreet veranderen op dat vlak?
0: Ja, nou ja, iedereen is kwetsbaar. Laten we dat voorop stellen. We kunnen geen 100% zekerheid creëren. Zeker niet op digitaal vlak. Want ja, morgen kan het maar zo zijn dat er een kwetsbaarheid ergens in software gevonden wordt die nog niemand heeft gezien. Wat we wel doen en waar we ook in samenwerken in de regio is op ICT-gebied kijken van kunnen we die door samen te werken kunnen we die risico's veel meer verminderen. Doordat we gezamenlijk kennis en wat grotere partijen kunnen inschakelen om ons te ondersteunen ook bij die vragen die er zijn. En dat helpt uiteindelijk weer om zelf sterker te zijn. Zolang wij beter of langer zeg maar een tegenstander kunnen buitenhouden, dat betekent dat ze eerder naar de buren gaan. Hoe lullig dat ook klinkt. Maar zo geldt wel een beetje het principe in digitaal. Dus,
1: ja. En dat blijft natuurlijk wel heel erg moeilijk, want alles verandert zo snel dat zelfs mensen die er bovenop zitten nog verrast worden.
0: Absoluut, ja. Dat is met mijn kennis ook dat kan mij net zo goed gebeuren. Dus,
1: Is er al eens een datalek of een hack geweest bij de gemeente?
0: Datalekken gebeuren nog wel eens. Dat kan heel snel namelijk al gebeuren. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand een brief heeft gekregen die eigenlijk voor een andere inwoner was bedoeld. En dan is er al sprake van een datalek natuurlijk. Maar echt grotere incidenten, op dit moment zeg ik er even bij, zover ik weet, in Bronckhorst nog niet.
1: Nee. En digitalisering en AI die raken natuurlijk het gemeentelijke proces. Mm-hmm. Maar waar trekt u de grens

0: tussen efficiëntie en de privacy van inwoners?
1: Ja, nou, dat zijn hele goede vragen. En dat is precies waarom we het ook op de bestuurstafel moeten hebben. Want dat is terecht de vraag van hoe kunnen we dat goed ondersteunen? En deels daarvan zal het gaan over automatisering. Nou, dat hoef je niet per se met AI te doen. Dat kan je ook gewoon doen omdat het proces altijd hetzelfde is. Het gaat A, B, C, D, E. Ja, als dat altijd hetzelfde is, dan kun je natuurlijk een deel daarvan automatiseren. Maar je bent nog steeds wel dan nog steeds verantwoordelijk ook als ambtenaar om dat proces goed te kennen. En te zorgen dat je uiteindelijk het resultaat wat eruit komt wel volledig kan vertrouwen. Met AI is dat natuurlijk wat lastiger. En dan moet je vooral rekening houden met grote datasets, zeg maar. Die moet je niet zomaar gaan uploaden in AI, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen waar nu actief naar gekeken wordt. Dat kan ook betekenen dat we in de toekomst kijken naar, zijn er dingen die we lokaal in het gemeentehuis zelf, zeg maar, kunnen doen? Of dat fysiek een groot woord, maar wel dat wij zelf in beheersing doen van AI. Dat gaat helpen omdat je dan natuurlijk zelf voorkomt dat data naar buiten gaat.
0: Ik heb mijn ogen ook zijdelings op de klok. Ik zie dat we bijna door ons half uur door zijn.
1: Gaat snel.
0: U heeft zeven zeer uiteenlopende dossiers. Van bakstenen tot bits en bytes.
1: Ja, zeker.
0: Welke combinatie kost u de meeste hoofdpijn?
1: Ik denk dat op dit moment de meeste aandacht nu uitgaat naar energie. En dat heeft vooral te maken dat we best wel wat stappen moeten voorbereiden om uiteindelijk de komende jaren dat goed op orde te hebben. Ik denk dat dat de grootste is op dit moment. Om een antwoord te geven op je vraag.
0: Dan de allerlaatste vraag om af te sluiten. Wanneer mogen inwoners van Bronckhorst over 4 jaar zeggen van Velzen heeft het geleverd?
1: Ja. Nou, het mooiste zou zijn als ik over 4 jaar hoor van ik begin weer vertrouwen te krijgen in de gemeente. Ik begin zowel politiek als ook in ambtenaren. En ik voel me inderdaad gehoord. En dat ja-mits-principe is inderdaad, dat voel ik ook echt. Als we dat over 4 jaar kunnen bereiken, dan ben ik helemaal tevreden.
0: Nou, dank u wel voor dit interview. Ik heb gesproken met wethouder Robert van Velzen. En na het nieuws en muziek gaan we verder met de Westerink van Lokaal Bronckhorst.
2: Heeft u een vraag aan de wethouder of de burgemeester? Of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronckhorst@radioideaal.nl. Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole van Londen. Bij een ongeluk op de kruising van de Aaltenseweg en Geesinkampstraat in Varsseveld zijn rond 11:45 twee auto's hard op elkaar gebotst. Een donkergrijs auto wilde vanaf de Geesinkampweg de Aaltenseweg oprijden. Daarbij zag de bestuurder een lichtgrijze auto over het hoofd. Die reed vanaf de rotonde over de Aaltenseweg in de richting van Terborg. De twee auto's kwamen vervolgens hard met elkaar in botsing. De betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. In de lichtgrijze auto zaten ook twee kinderen. Zij kregen na controle een traumabeertje. Het verkeer liep vertraging op. Beide auto's moesten worden weggesleept. Op 19 september openen door heel Nederland duurzame energieprojecten hun deuren tijdens de Open Energiedag. Inwoners uit de regio kunnen duurzame energieprojecten bezoeken, zoals Zonnepark Vorden en Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Bezoekers krijgen uitleg over duurzame energieopwekking en kunnen een kijkje achter de schermen nemen. De dag valt samen met de Nationale Klimaatfietsdag, met fietstochten langs duurzame locaties. Meer informatie en alle deelnemende locaties staan op openenergiedag.nl. Teun Gijsselhardt vervolgt zijn seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-superboer wordt door het Spaanse Deportivo La Coruña al na 2,5 maand verhuurd aan Al Ain, waar de middenvelder hoopt op meer speelminuten. Gijsselhardt vertrok tijdens de afgelopen transferperiode bij de Graafschap naar Deportivo La Coruña. De club, die afgelopen seizoen promoveerde naar La Liga, maakte voor die overstap 1 miljoen euro over aan de Doetinchemse club. Al één komt uit het hoogste niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. De club werd vorig seizoen landskampioen en is ook dit seizoen sterk uit de startblokken gekomen. Zij staan nu op de tweede plek op de lijst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het weer in de regio.
4: De ochtend die begon nog vrij rustig met wolkenvelden, vooral hoge bewolking en ook nog geregeld wat zon. Maar dan werd gaandeweg de ochtend al wat minder. En in

0: middagperiode ging de bewolking op veel plekken overheersen. Het bleef in eerste instantie nog droog. In het westen van het land daar viel al wel wat regen. Dat trok ook richting het oosten, maar in de namiddag en tegen de avond viel de eerste regen pas in de Achterhoek en de Liemers. Voor die tijd liep de temperatuur nog op naar 18 tot 19 graden bij een matige wind. Vanavond hebben we in eerste instantie ook nog met wat regen te maken, zo nu en dan ook wel wat droge periode. Maar het kan tot later in de avond duren, eer het wat droger wordt. De meeste buien die vallen wat noordelijk van onze omgeving, daar zal ook wat meer neerslag naar beneden komen. Komende nacht ook nog een buitje, de wind die neemt af, het koelt dan af naar 11 tot 12 graden. En morgen dan hebben we ook een dag die begint met vrij veel bewolking, maar het is al wel droog. In de loop van de ochtend en ook in de middagperiode komt de zon er steeds beter bij. En dan wordt het best wel een aardige dag met 19 tot 20 graden. Zaterdag is ook geen onaardige dag, althans een groot deel van de dag. Temperaturen lopen in de middag op naar 20, 21 graden. Wel neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En eind van de dag kan er een buitje vallen of wat regen. Ook in de avond is wat regen mogelijk. En in de nacht naar de zondag een enkel buitje bij temperaturen die dan liggen zo rond de 12 tot 13 graden. Zondagochtend is het bewolkt, kan nog wat neerslag uitvallen. Veel is het niet, want de rest van de zondag blijft het droog. En met wat meer zon erbij wordt het dan ook weer 19 graden. Na het weekend komen we onder invloed van een hoog drukgebied. We zien in ieder geval zondag de barometer al oplopen. En vanaf maandag hebben we toch een aantal droge dagen. Temperaturen ook 20 graden of wat hoger. Zal zelfs nog op kunnen lopen naar 22 graden op de woensdag. Heel aardige nazomerweer. Het lijkt erop dat er een volle week droog blijft met temperaturen die iets boven normaal liggen voor de tijd van het jaar.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal.

0: laten blijken dat ze graag samen met de oppositie nadenken over de plannen. En daar die handreiking hebben wij zeker aangenomen om bij elk plan eigenlijk heel constructief te zijn. En toch wel proberen om onze eigen stempel erop te drukken. Dus wat dat betreft zitten wij als tweemansfractie in de oppositie echt zeker niet stil. Dus proberen we echt bij elk onderwerp wel onze eigen richting op te gaan.
1: Als we een voorbeeld neem, bijvoorbeeld de woningbouw. De coalitie belooft 150 tot 200 woningen per jaar. Ja. Zojuist met wethouder Robin van Vels over gesproken. Uw partij wilde in het verkiezingsprogramma juist heel concreet zijn. Exacte aantallen per kern, een deadline in 2036. En een garantie dat de vergunning binnen 8 weken rond is. Waarom ontbreekt die scherpte in het coalitieakkoord? Denkt u?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat een beetje een onderhandelingsstrategie is geweest. Dat ze minder concreet zijn geweest. En misschien hebben ze de kiezer ook wel een beetje sprookjes beloofd. En kunnen ze dat nu toch niet hard maken. Ik hoop dat ze zoveel mogelijk gaan bouwen natuurlijk. Want voor onze fractie is dat ook heel erg belangrijk. Heeft in de verkiezingen ook echt bijna wel op nummer 1 gestaan van onze verkiezings. Wensen.
1: En als we het dan hebben over die vergunning binnen 8 weken. Ja. Gaat u die 8 weken garantie nu als motie indienen?
0: Dat is best wel een goed idee. We kunnen dat zeker proberen. Maar het is altijd een beetje puzzelen met waarin krijg je ook een meerderheid met de andere fracties. En dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die wij bij het coalitieakkoord hebben aangedragen. Van neem deze dingen ook mee in het akkoord. En zouden dit misschien ideeën zijn om daar ook nog wat meer mee te doen. En daar heeft de coalitie niet voor gekozen. En zij hebben nu de meerderheid. Dus dat zijn wel concrete dingen die wij wel de aankomende periode aan de orde willen laten komen. Zulke concrete dingen kunt u wel van ons gaan verwachten.
1: Nou heeft de coalitie ook gekozen voor het ja-mits-principe. Mm-hmm. Ook richting agrarische ondernemers en initiatiefnemers. Vertrouwt u erop dat dat ook echt zo uitpakt?
0: We moeten dat natuurlijk eerst gaan zien en dan geloven. Wij zijn er ook wel kritisch op. En we willen ook wel echt dat de coalitie daar strepen in gaat maken. Dus we gaan er zeker goed op letten. Ik hoop dat dat zeker gaat lukken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ook naar de initiatiefnemers toe en de projecten. Zodat het ook allemaal wat sneller van de grond gaat komen. Dat is natuurlijk in deze tijd wel heel belangrijk.
1: En een puntje waar we het ook over hadden met de wethouder was asielopvang. Mm-hmm. En uw partij was kritisch op de opstelling van het COA. Rondom de opvangslocaties. Wat zou er anders moeten wat jullie partij betreft?
0: Wat ons betreft is het heel erg belangrijk dat we ook met name kijken naar hoe is het voor de omwonenden van de COA-locaties. Zij moeten ook echt gehoord worden in hun zorgen bijvoorbeeld die er zijn. Want die leven er ook echt. En dat moeten we gewoon serieus nemen. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat we ook samen met de omwonenden kijken naar de invulling van de locaties. En hoe zorgen we er nou voor dat zij ook echt een veilig gevoel hebben. Want ook gevoelens van onveiligheid leven er heel erg. Terecht of onterecht, daar hebben we het niet over. Maar dat gevoel moeten wij in ieder geval zoveel mogelijk weg proberen te nemen. Bijvoorbeeld door te kijken van hoe een stappenplan, als er dingen misgaan, waar moeten ze dan heen? Is er een noodnummer? Allemaal dat soort dingen kunnen er allemaal toe leiden om te zorgen dat de omwonenden zich veiliger en beter voelen.
1: Ja, ze zich beter gehoord voelen ook in hun zorgen.
0: Ja, dat vinden wij wel heel erg belangrijk.
1: Een ander punt was energietransitie. Uw partij hanteert de harde norm. Minimaal 75% van elk energieproject in handen van inwoners en coöperaties. Ja. Nou lezen we in het coalitieakkoord ook iets over lokaal eigenaarschap.
0: Ja.
1: Is dat voor u genoeg?
0: Ja, dat is voor ons nog wel wat te vaag. Dat is sowieso wel een opmerking die wij hebben gemaakt over het coalitieprogramma. Dat het op veel punten vrij abstract en vrij vaag is geweest. Waarin wij denken dat de coalitie dus geen harde keuzes heeft durven maken. Dus wij hebben ook uitgesproken, durf nou wat meer concreet te worden naar onze inwoners en wat meer duidelijkheid te geven. Dus wat betreft lokaal eigenaarschap zijn we super blij dat het erin is gekomen. Want dat uitgangspunt is echt ontwijs belangrijk om onze inwoners te laten meeprofiteren van de energietransitie.

0: positie. En een 75% norm, ja, wordt het 75 of 70%. Daarin gaan wij niet super hard zitten. Maar als het gaat om maar 10% lokaal eigenaarschap, dan is dat voor ons echt veel te weinig. Dus dat moet wel echt proportioneel zijn bij elkaar, zeg maar.
1: Ik ben in gesprek met onze tweede gast van vanavond, Mette Westerink, raadslid van Lokaal Bronkhorst. We gaan nu eerst even luisteren naar muziek en dan gaan we nog verder met een paar andere onderwerpen.

0: We zijn weer terug in de uitzending van het Politieke Uur van Radio Ideaal. Ik ben in gesprek met Mette Westerink, raadslid voor lokaal Bronkhorst. Voor onze muzikale onderbreking hadden we het even over de woningbouw, asielopvang en de energietransitie. Nou is er vanavond een raadsvergadering.
1: Klopt.
0: Wat is voor u belangrijk en wat ga je aan de orde stellen vanavond?
1: Nou, wat vanavond wel interessant is, wat aan de orde komt, is dat we beginnen de raadsvergadering altijd met een vragenkwartiertje. En normaal stelt dat niet zo heel veel voor, maar vanavond worden er flink wat vragen gesteld. En dat heeft alles te maken met het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet. Waar de agrarische sector flink door wordt geraakt. En daar leeft ook heel veel onzekerheid onder onze boeren. En je ziet het ook overal. Als ik hierheen ben gereden vanavond, zag ik ook overal de omgekeerde vlaggen. Maar ook, misschien heeft u het al wel gezien, de te koopborden bij alle boeren. Het leeft echt flink. En vorige week zijn ze ook bij de politieke avond geweest in het gemeentehuis. En ik verwacht dat er vanavond ook weer een aantal agrariërs langskomen. Maar als lokaal Bronkhorst en ook

0: nog een aantal andere fracties willen we eigenlijk het college gaan vragen of zij een signaal kunnen geven aan het kabinet dat de gevolgen van het stikstofbeleid zoals zij dat nu voorstellen en nu willen gaan vaststellen, dat die gevolgen gewoon te groot zijn voor het platteland en voor onze boeren. Dat beleid dat kunnen zij gewoon niet dragen. Wij zijn in gesprek geweest met verschillende boeren en ja, zij vrezen echt voor de toekomst van hun bedrijf. En dat is niet gewoon maar een bedrijf, maar dat is echt hun hele leven. Dus dat gaat echt heel erg diep. En zij zitten echt in grote onzekerheid. Dus wij vinden het echt heel belangrijk dat we dat aan de kaart gaan stellen vanavond. En wij gaan dan ook specifiek nog vragen stellen of wij in Bronckhorst dan niet alleen maar een signaal kunnen afgeven, maar of wij dan ook voor onze boeren specifiek wat kunnen gaan betekenen. Dus dat ons college de gevolgen in kaart brengt en ook echt met hen in gesprek gaat van ja, wat kunnen we nou doen om jullie hier mee te ondersteunen. Dus het moet niet alleen maar bij een signaal blijven, want dat vinden wij te zwak. Dat moet echt wel gegeven worden aan Den Haag om die gevolgen in te gaan perken. Maar kijk ook naar wat je hier lokaal eigenlijk voor onze boeren kan betekenen. Ik hoop dat het college daar vanavond een goed antwoord op kan geven.
1: Ik kan me voorstellen dat dat dan ook om heel individueel gaat. Om de individuele bestaanszekerheid van een boer. De een zal er meer last van hebben als van de ander. Voor de een zal het heel grote gevolgen hebben.
0: Ja.
1: En misschien op kortere termijn al.
0: Ja, maar het gaat niet alleen maar om de individuele bestaanszekerheid van de boeren, maar ook over de hele agrarische sector in zijn geheel. Natuurlijk, wij zijn een plattelandsgemeente. We hebben echt ontzettend veel boeren in onze gemeente. Zij zijn belangrijk voor onze lokale economie, voor ons landschap, voor de leefbaarheid in onze kern en het buitengebied. Het is zo'n belangrijke sector. Dus het gaat om de bedrijven zelf, maar het gaat ook veel breder over de hele sector. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat dit in de politiek aan de kaart gesteld wordt.
1: Dan kom ik ook naar uw oppositierol. Hè? Je zit in de oppositie. Ja. De coalitie bestaat uit 4 partijen. Dus ja. Er zijn 2 partijen dan niet in de coalitie. Wat wordt uw eerste concrete wapenfeit als oppositiepartij dit jaar?
0: We hebben nu nog niet heel concreet een wapenfeit. Maar als ik iets zou moeten bedenken wat ik heel graag als oppositiepartij wel in zou willen brengen, is het anti-kraakbeleid. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. En dat hebben we ook nogmaals aangegeven aan de coalitie. Van, kunnen we hier nou niet iets mee doen met de leegstaande panden? En dat is niet overgenomen. Dat vinden wij heel erg jammer. Dus dat zou wel mooi iets kunnen zijn wat wij via een motie aan kunnen dragen van, nou, probeer nou de leegstaande gemeentelijke panden via anti-kraak toch te laten bewonen. Bijvoorbeeld door jongeren of andere mensen die snel aan een woning moeten komen. Zodat dat gaat de markt ten goede komen. Omdat er steeds meer mensen wel een woning kunnen krijgen. En het zorgt er ook voor dat de leegstaande panden niet helemaal verloederen. En het zorgt dus ook dat het een betere uitstraling heeft in onze kernen. Dus dat zou heel concreet iets zijn waarvan ik denk, dat vind ik goed om dat binnenkort in te brengen.
1: En hoeveel leegstaande panden moet ik denken dan in de gemeente Bronckhorst?
0: Ja, ik heb daar geen concrete getallen over, maar dat zijn er wel een aantal. En dat is zonde om die zo lang leeg te laten staan. Daar moet ook wel echt interventie op gebeuren wat ons betreft.
1: En digitalisering en cyberveiligheid zijn nu ook een portefeuille van het college. Mm-hmm. Houdt uw fractie dat scherp in de gaten of is dat voor u geen probleem?
0: Dat houden we zeker zo scherp in de gaten. Dat is tegenwoordig steeds belangrijker natuurlijk. Nu alles steeds meer digitaal wordt. En ook AI komt steeds verder de hoek om kijken. Dus dat is zeker iets waar we als gemeente echt heel scherp op moeten zijn. Wij hebben daar niet heel veel expertise in. Dus wat dat betreft hebben we daar niet een heel duidelijke richting op. Maar we moeten gewoon zorgen dat heel goed geregeld is voor de veiligheid van onze inwoners ook.
1: En dan ben ik nu een van de jongste raadsleden van Bronckhorst. Niet meer de jongste.
0: Nee, maar niet meer.
1: Wat moet er over 4 jaar anders zijn in Bronckhorst? Je hebt natuurlijk al een paar punten genoemd.
0: Ja.
1: Maar in zijn

0: algemene visie?
1: Ik denk dat... Ja, ik vind eigenlijk wel dat we over 4 jaar het gevoel moeten hebben dat de inwoners zeggen van, nou, de gemeente is echt een stuk toegankelijker geworden. Ik kan gemakkelijk richting het gemeentehuis een belletje of ja, noem op maar. Ik kan er heel makkelijk komen met mijn problemen. En het wordt ook goed opgepakt en opgelost. En ik word niet steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Dan naar de ene ambtenaar mijn verhaal te vertellen. En dan erachter komen dat dit niet de juiste ambtenaar was. Dus weer naar de volgende en weer het hele verhaal opnieuw. Ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is dat we dat oplossen. En ik zou het heel mooi vinden als dat over 4 jaar gelukt is.
0: En qua woningbeleid, dan moet daar voor jongeren nog iets extra's gebeuren?
1: Ja, zeker. De starterswoningen moeten ook steeds meer toegevoegd worden aan de markt. Want dat gebeurt nu echt onvoldoende. Als we kijken naar de huizen die in de gemeente Bronckhorst staan, is dat ja, grotendeels veel te groot voor jongeren en starters om te kopen. Dat zijn gewoon vrijstaande huizen met 5 slaapkamers. Ja, dat is voor een jongere gewoon onbetaalbaar om ook maar na te denken om die misschien te gaan kopen. Dus dat soort woningen moet flink worden toegevoegd.
0: En ze worden natuurlijk ook steeds duurder.
1: Ja, dat is ook een groot probleem.
0: Heb je kleinere woningen,
1: ja.
0: Je hebt steeds meer geld nodig om ook een kleine woning te kunnen kopen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: Ik heb dus vandaag gesproken met Mette Westerink, raadslid van lokaal Bronckhorst. En in het eerste half uur was wethouder Robert van Velzen te gast. Is er vanavond iets onduidelijk gebleven of heeft u vragen voor onze gasten? Stel ze dan via politiekbronckhorst@radioideaal.nl of op onze Facebookpagina. Uw presentator vanavond was Rita Lubbers. Techniek was in handen van Casper Saalmink. Ik wens u een fijne avond en nog veel meer luisterplezier na het nieuws met Evers Blik Terug met Gerrie Evers.

0: heeft geluisterd naar Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal. Heeft u vragen over onze uitzending of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: De vacht. Problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn...

0: heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vertrouw dichtbij.
4: Evers blik terug. Klassiekers en meer.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de

0: top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
1: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die

0: trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
4: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideál.
1: Kijk eens wat een mooie bloemen. Wat een uitzicht heb je hier.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen

Vanavond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of